0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Het tweede uur X-rated. Alhoewel dat uur al bijzonder lang aan de gang is. Namelijk al 5 minuten. Ja, een beetje smokkelen en zo. De laatste track, die moest er nog even bij. U hoorde Sabled Sun met Spacewalk. En dat is nieuw verschenen op Cryo Chamber. En het staat op het album 2150. En Sabled Sun is Simon Heath. En hij is onder andere ook Atrium Carcary. X-rated dus. Nu terug naar 1981. Een bijzonder ontregelende 12-inch. Die werkelijk bij iedere noot die je hoort en bij ieder stukje dat je hoort, je eigenlijk steeds weer op een verkeerd been wordt gezet. We hebben het over het illustere en obscure Italiaanse duo Flo en Andrew. En die hebben het niet verder gebracht dan 1 12-inch op het Broadbean label. En het Broadbean label heeft het nooit verder gebracht dan 1 12-inch. Namelijk deze. Take Suicide van de gelijknamige 12-inch. Hier zijn Flo en Andrew. Laat u even goed ontregelen.

Suicide.

Ten-Horned Beast. En die blijft zichzelf ook weer opnieuw uitvinden. Het vorige album was heel koud en afstandelijk. En dit heeft toch behoorlijk wat warmere klanken. Ten-Horned Beast met het nieuwe album Capra Hircus. De track How Pan Healed the Christ. Christopher Walton is Ten-Horned Beast. En we gaan van Engeland naar Denemarken. Unveiled. Het album Winter Songs. Nou, het weer buiten is niet echt winters, het is meer herfst. Maar goed, we draaien toch een track van Winter Songs. Dit is Unveiled met Snakes and Spines.

dat was de hoogste tijd dat we weer eens herdraaiden hier in X-Rated. Dat is weer een tijdje terug. We hoorden Gabriel's Proclamation. En dat vindt u op het album Vondel's Lucifer First Movement uit 2006. Her aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Desideri Marginis, het album Bathe in Black Light. Dat verscheen als download in 2021 en nu eindelijk fysiek uitgebracht door Cyclic Law. En nu hoorde Ghost Fires. Johan Levin als Desideri Marginis. En daarvoor het lekkere harde en alles doorsnijdende Snakes and Spines van Unveiled. Ik hoop dat u genoten heeft van deze X-Rated, ook al was hij wat langere tracks dan normaal. Maar dat mag ook wel eens, langere tracks verdienen het ook om gedraaid te worden. En er is zometeen nog meer, er is een X-Ray tot 12 uur vannacht. En daarin een special van het helaas ter ziele zijnde Grey Tone label. Je hoort van drie albums van het album Grey Tone. Hele fraaie klanken. Vier tracks hoort u van Trauma Afona. Drie tracks van Taphophobia. En een langere track van Molly Epkapels. En dat stamt allemaal uit 2010. Het Grey Tone label. Zometeen in X-Ray.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier op de Concertzender. Zometeen dus X-Ray en daarna Dr. Klangen Doen. Blijf bij de Concertzender en als u wil dat de Concertzender blijft en als u wil dat X-Rated blijft, kijk eens ook hoe op de site van de Concertzender hoe eventueel een donatie kan doen, want we hebben het nog steeds keihard nodig. En dat we ook volgend jaar en het jaar daarna kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Heb een mooie week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. X-rated.

Zo, wat heb ik hierop gedanst? De Dancehall Night in de Melkweg met DJ Per. Die draaide dit zo vaak. En deze plaat die heb ik zelf gekocht in USA Import, die niet meer bestaande platenzaak in Antwerpen. En destijds ging ik heen en weer met de trein om inkopen te doen in die winkel, want die stond bol van de new beat. Zoals deze van French Connection, Snack Attack uit 1989. Straks alles over het Le Guess Who Festival. De eerste van twee specials. Op 3 november doen we special nummer 2. Vanavond dus special nummer 1 over Le Guess Who in Utrecht. Daarover straks meer, maar eerst twee oud-gediende. Zometeen de nieuwe Steven Mellender. En nu een lekkere carbonade van 808 State. Hun nieuwste. Ze zijn terug. Transmission Suite heet die. Dit is Carbonade. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Satellite van Stephen Melander. En Stephen Melander is natuurlijk ex-Cabaret Voltaire. Richard H. Kirk is nog steeds Cabaret Voltaire, maar de nieuwste van Stephen Melander, die klinkt heel anders dan wat Richard H. Kirk tegenwoordig doet. En we hebben er heel erg lang op moeten wachten, maar er is dan nu het nieuwste album van Stephen. Dada heet dat album en u hoorde daarvan Satellite. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, de eerste van twee Le Guess Who specials. Daarin krijgt u tips en daarin krijgt u een overzicht van alles wat goed is aan dit festival. En dat is veel. De 13e editie van Le Guess Who staat centraal in de X-Rated van vanavond en die van zondag 3 november aanstaande. Le Guess Who is een festival voor grensverleggende muziek van over de hele wereld. De 13e editie vindt plaats van 7 tot en met 10 november in de gehele stad Utrecht. Gedurende 4 dagen neemt Le Guess Who de stad over. Meer dan 150 artiesten treden op in popzalen, theaters, kerken, oude fabriekspanden en werfkelders. Er zijn talloze satellietevenementen en er zijn exposities, installaties, filmvertoningen, sessies, markten en gratis muziekprogrammering. En die allemaal bezit nemen van de Utrechtse horeca, de pleinen, de filmhuizen, de galeries en de verborgen hoeken van de stad. Le Guess Who focust op artiesten die de grenzen van genres opzoeken en verleggen. En naast eigenwijze popmuziek wordt er onder meer niet-westerse muziek vertolkt. Jazz, free jazz, avant-garde, folk, krautrock, psychedelica, drone, ambient en modern gecomponeerd. Met vooral veel mengvormen en kruisbestuivingen van deze genres. Wel nu, dat is Le Guess Who, dat mogen duidelijk zijn. Ze hebben dit jaar weer een keur aan curatoren weten te strikken. En die zorgen allemaal voor hun eigen programma's. The Bug, Patrick Higgins, Moon Duo, Jenny Val, Iris van Herpen en Salvador Breed en Fatoumata Diawara. Dat zijn de curatoren die Le Guess Who hebben weten aan te trekken voor dit jaar. Wel nu, het overzicht van vanavond en die van 3 november is een keur dwarsdoorsnede van wat er allemaal te vinden is. De echte wereldmuziek uit wat voor landen, verre landen dan ook, die laten we voor wat het is, want daar is het X-Rated het programma niet voor. Maar bijvoorbeeld wendt wel een band als Vulak Zoid, die al een tijdje op de achtergrond hoort. Bekend en onbekend, dat hoort u in de twee specials. Dat allemaal tot 10 uur en een 3 november nog veel meer. Ik had het net al over Vulak Zoid en ik ga ook niet de hele lijst van artiesten met u doornemen die er allemaal gaan komen. De muziek die moet het doen, zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Vulak Zoid. En die gaan optreden, weliswaar op de zondag. De afsluiter tijdens X-Rated, die ga ik missen. En dat vind ik niet leuk, maar ik heb ze alles gezien. Dus gaat ze zien, u heeft van mij vrij afgekregen om ze te gaan zien. Die zondag, de 10e november. Dit is Le Guess Who. Dit is X-Rated. Dit is Vulak Zoid.

Sonic Boom, oftewel Pete Kember. Ook Sonic Boom zal aantreden op het Guess Who Festival. Dit was Track Obsession. Die maakte met No Joy. Sonic Boom, die wil ik ook wel graag zien op Le Guess Who. Le Guess Who, daar hebben we het vanavond over hier bij X-Rated. Of althans, tot 10 uur. En een tijdje terug mocht ik ik bedoel natuurlijk de Okkie in Amsterdam, een fabuleus concert zien van Negative Land. Deze avant-gardistische informatie die al sinds eind jaren 70 bezig is, heeft in Okkie toen een geweldig optreden gegeven. Ze bestaan nog steeds en gelukkig zijn ze gestrikt door Le Guess Who om te komen. Ook alweer op de zondag, maar dan op het tijdstip dat ik het nog wel kan zien, gelukkig. Dit is A Place to, a replace to Live van het album Points. Dit is Negative Land.

Wow, dit wil ik echt graag live zien, zeg. Oeh, Holly Herndon. Ik heb haar nooit live gezien. Zij gaat haar nieuwste project Proto ten gehoor brengen. En van dat nieuwste Proto-project hoort u Frontier. Geweldig werk van Holly Herndon. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar misschien mensen zich afvragen en ik ook zeg, zijn er eigenlijk wel gitaren te horen? Jazeker, zo is er bijvoorbeeld de albumpresentatie van het album The Blissful Joy of Living. We hebben het over de Sweet Release of Death, die hun nieuwste album aankondigde en inmiddels gaan uitbrengen, hebben uitgebracht bij Subroutine Records. Dit is Sway, The Sweet Release of Death.

Tja, dan moeten we het op een andere manier proberen. Hij kapte mee in dit spelertje. Misschien op een andere speler. We gaan het nog een keer proberen. Ja. En dan we hopen dat hij voluit. Kom op, jullie kunnen het. The sweet release of death.

Ja, Kevin Martin, oftewel The Bug, zal Kevin Martin of The Bug niet zijn als hij zijn goede vriend Justin Broderick ook uitnodigt. En dus staat de volledige Godflesh op het toneel van Le Guess Who. Heerlijk, Godflesh weer eens zien. Wat ze gaan doen, geen idee. Ik heb ze een keer Roadburn gezien, toen deden ze een hele album. Maar ik denk dat ze gewoon een dwars doorsnede dus misschien gaan doen. Dus misschien dat deze ook wel langskomt. Like Rats, dat stamt origineel van het album Street Cleaner. Wat in alweer 1989 verscheen via Earache Records. Een van de of twee curatoren zijn natuurlijk Iris van Herpen en Salvador Breed. En die hebben eindelijk weer eens Murkoff weten te strikken. Hij komt naar Nederland tijdens Le Guess Who. En daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee. Dit is van zijn, wat mij betreft, beste album Cosmos, de track Cielo. Murkoff op Le Guess Who 2019. Blijdschap.

0: Oh, wat geweldig. De Mexicaan Fernando Corona, oftewel Murkoff. Dit was Cielo van zijn album Cosmos. En ik heb Murkoff meerdere keren gezien, maar het is iedere keer weer prachtig. Maar de meest bijzondere keer, die wil ik u even nu niet onthouden. Die heb ik mogen zien samen met Arjen Grolleman. En we waren uitgenodigd door de platenmaatschappij om een feestje te vieren in Brussel. En daartoe organiseerden ze een treinreis van Amsterdam naar Brussel en weer terug op dezelfde dag. Twee artiesten zouden een concert geven. Eén op de heenweg en één op de terugweg. De terugweg die werd gedaan door Murkoff. Moet u indenken dat je daar dan zit in zo'n trein, waar overigens heel veel stoelen uitgehaald werden. Er waren mooie luxe fauteuils voor in de plaats gezet. En het was een soort partytrain natuurlijk. Maar goed, voor heel andere doeleinden nu, want Murkoff die trad midden in die trein op. En dan zit je dus, de hele trein was verduisterd. En dan zit je dus alleen maar naar de lichtjes buiten te kijken. En het landschapje in het donker wat aan je voorbij trekt met deze klanken van Murkoff. En dat samen met Arjen Grolleman. Dat is iets om nooit te vergeten. Gelukkig Murkoff dus op Le Guess Who. En ja. Nu lijkt het alsof het allemaal weer mislukt door de apparatuur. Maar dit was mijn fout. Ah, komt ie.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Zoals gezegd, 3 november, meer Le Guess Who hier in X-rated. Nu tot 11 uur al het moois van toen en nu en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We gaan eerst terug naar, nou dat is ook alweer een tijdje terug. Ze hebben maar liefst 2 singles mogen maken en verder dan dat is het niet gekomen. Deze is uit 1987, de tweede single van de band Gunsheid. En sommige mensen, ik snap het echt niet, waarom maar 2 singles en ze zijn ook allebei nog geweldig ook. En dan stoppen ze ermee. Gunsheid van de 12-inch Hammer is dit Traitor.

Helemaal geweldig zeg. Oh, prachtig werk van Tangerine Dream. Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares. Dat staat op het album Phaedra, wat in 1974 verscheen via Virgin Records. En het geheel kunt u ook natuurlijk terugvinden op de prachtige box. In de prachtige box In Search of Hades. Overigens treedt Tangerine Dream op aanstaande donderdag in de Boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien, het is het enige concert van Tangerine Dream in Nederland. En ik heb ze vorig jaar op het Dekmantel Festival mogen zien. En ik had wat reserves en die heb ik allemaal overboord moeten gooien. Want het was meer dan geweldig. Tangerine Dream. Ik verwacht er ook veel van, alhoewel ze deze track waarschijnlijk dan weer niet zullen spelen. En het is overigens ook helemaal niet meer de originele band. Natuurlijk allemaal andere leden. En daarom was ik iets wat sceptisch. Maar nogmaals, dat heb ik overboord gegooid. Nieuw werk nu van Kaotalion. Dat is het werk van Alexander Marco. Zijn nieuwste heet Asap Yaris. En dat verscheen via Krater Recordings. Met de prachtige titel 2700 Rain 0072. Dit is Kaotalion.

Connect.

Hier krijg ik altijd echt verschrikkelijk koud van. Kippenvel, all over. Stolen and Contaminated Songs, het album van Coil. En dit was de track Hole Fall. En dat staat vol met boodschappen die Jeff Rushton, oftewel John Balance, heeft gevonden op zijn antwoordapparaat. Geweldig werk van, ja, en ook luguber werk van Coil. En waarom deze nu weer? Omdat die eindelijk opnieuw wordt uitgebracht. En er zijn vele dingen van Coil die eigenlijk helemaal tegenwoordig in ieder geval niet hadden moeten uitgebracht. Omdat ze werkelijk uitgemolken worden tot en met. Maar deze verdient inderdaad een heruitgave. Stolen and Contaminated Songs komt eind november uit via Cold Spring Records. En ook voor het eerst op LP. En ik denk dat degene die hem origineel op CD hebben, misschien ook die CD wel willen hebben, aangezien deze, alhoewel het bij mij nog meevalt, maar ze worden bijna allemaal aangetast door de zogenaamde CD-rot. Fijn, lekker dan. Goed, maar er komt dus een nieuwe versie van uit Coil. Dit is X-Rated op de Concertzender. En de eeuwige vraag die altijd gesteld wordt, natuurlijk wanneer er een mes een lichaam in gaat: does the knife cry when it enters the skin? Autopsia weet het antwoord.

their eyes.

is het te veel.

0: be my pleasure.
1: You could be my pleasure.
0: You could be my

0: you could be my silver prince. You could be my child.
1: Zo, dat mag er ook wel zijn. Bisklaveret. En u hoorde de track An Introduction to Reading God. Dat staat op een 7-inch dat in 2012 verscheen. Een soort split 7-inch met aan de ene kant Bisklaveret, die u net hoorde. En aan de andere kant Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Een 7-inch uitgebracht via Zoharum uit Polen. En Bisklaveret komt natuurlijk dan ook uit Polen. Alhoewel dat niet natuurlijk is, want Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim komt weer niet uit Polen. Maar goed, anyway. Nog een kwartier X-rated en daarna X-ray. Nu nieuw werk van Polen naar Zweden. Dit is de nieuwste van Maljepka Puls. Die nieuwste heet Komoku. Verschenen via Cyclic Law. U hoort een gedeelte van The Function of Remembering.

The Hungarian Revolution, 1956, 23 oktober. Aldus Der Blaue Reiter in The Hungarian Revolution. Staat op hun allernieuwste United, Yet Divided. Die verscheen via Dark Vinyl Records, 23 oktober. Was deze week 1956, de Hongaarse Revolutie. Dat is Der Blaue Reiter. En dat is een band waar onder andere ook Cecile Bjergo, de vrouw van Peter Bjergo, zitting in heeft. Zij zat ook met Peter in Arcana, maar zij is daaruit en gaat nog wel door met Der Blaue Reiter. En Peter, die doet het vooral solo. Helaas alweer het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is meer, er is een derde uur en dat is X-Ray. En daar gaan we een hele mooie, rustige ambient space doen tussen 11 en middernacht. En dat gebeurt door de klanken van Nachtplank, oftewel Lee Norris. Zijn nieuwste heet Sacraments Council. Die verscheen via Databloom dit jaar. Een prachtig album. Dus het verdient om die volledige track te draaien van dat album. Sacraments Council. Nachtplank. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik hoop u allen aanstaande donderdag in de boerderij in Zoetermeer aan te treffen. En zo niet, dan is er gewoon volgende week zondag natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de concertzender. Overigens, over de Guess Who gesproken en over draaibeurten en zo gesproken. Ik zal optreden op 2 november aanstaande bij de Nacht van de Doden. En dat zal gehouden worden op de NDSM-werf. En bovendien heb ik op de Guess Who een eigen avond met Drew McDowell en andere in de Cloud 9. En dat zal gebeuren op de vrijdag van The Guess Who. Net als vorig jaar dus. Wees daarbij. En nog zoals gezegd, 3 november de tweede special rond The Guess Who. Voor nu, heel erg hartelijk dank voor het luisteren en alle reacties die ik van diverse zijden mocht ontvangen. Dat doet goed. Veel plezier met X-Ray. Zometeen, en wat mij betreft, tot volgende week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ja, dat zijn allemaal oude knarren bij elkaar, dames en heren, jongens en meisjes. De mensen, de jongens van Gong. En die timmeren al bijzonder lang aan de weg. Een van de meest spraakmakende figuren van Gong die nog steeds heel veel muziek doet, is Steve Hillage. En zijn alter ego is samen met zijn vrouw Miquette Giroudy System 7. En die remixte A Sprinkling of Clouds met als ondertitel Belly Dance Mix. Geremixed dus door System 7, Steve Hillage en Gong. En ik draai dat met reden, want op 9 december aanstaande, dan zullen zowel Gong als de Steve Hillage Band optreden in Paradiso Amsterdam. Dat u het even weet. Geweldig werk van Gong. En dat maakte destijds deel uit van het hele remix project wat uit is gebracht door Gong. En overigens is er ook een hele box onlangs verschenen met allerlei originele LP's van Gong erin. Allemaal nieuw werk tot 10 uur, daarna de diepte in tot 11 uur. Met nu nieuw werk, The Negativity Bias. Hun nieuwste album heet Fortes Fortuna Adiovat. Nu gaat luisteren naar For The Squad. Dit is The Negativity Bias, dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Het regent pijpensteden hier en daar, dus blijf binnen, ontsteek de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Een hele goede avond.

heerlijk rondje van het label Audio Fop. Net de Negativity Bias en die ging over in de nieuwste van Alarmen. Hun nieuwste album heet Xenotop en daarvan hoort u Anticipate. Een uitstekend nieuw album van Alarmen. En sowieso is Audio Fop een uitstekend label al sinds 2004 hoogstaand in talloze elektronische releases. Over elektronische releases gesproken, het Nederlandse Blowpipe kan er ook wat van. Getuige de nieuwste LP van Dennis Verschoor onder de alias Monopoly. En Monopoly huist in Rotterdam in Worm, daar de studio staat. Zijn nieuwste heet Test Lab. Dit is Kleine Golf.

en nog meer kippenvel bij het concert van OR. Dat is O-R-E, dat staat niet voor Ordo Rosarius Equilibrio. Nou ja, toevallig ook wel. Maar OR is een duo, of het is eigenlijk één man uit Engeland. En die maakt alle geluiden met een tuba en resonerende gongs. En gisteren werd hij bijgestaan door Sophie Cooper op trombone. Werkelijk een schitterend concert. In 2017 bracht hij zijn LP Belatedly uit. OR en met Sof hoorde u. En ook die trad dus op dat Hans Festival. Dank aan Hans van der Velde voor het geweldige festival. We hebben genoten met z'n allen. Het is 10:30 geweest. U luistert nog steeds naar X-Rated op de Concertzender. Met allemaal een worp uit de, of een keuze uit de laatste worp. Die Lina Baby Doll heeft gedaan. Oftewel Deutsch Nepal. De verzamelaar Homo Strepitus. Daar heeft hij een aantal muzikanten op zijn eigen tracks losgelaten. Zoals Brighter Death Now. Trepaneringsritualen. Die hoorde u vorige week. Raison d'être, Mordhound, Collapse en deze Roitov, Odd Paul Tenebré. En als u goed luistert, dan hoort u dat het de basis is geweest voor een latere track van Roitov. Nogmaals, u vindt het op de nieuwste verzamelaar Homo Strepitus, uitgegeven door het label van Deutsch Nepal Entartete Musik.

zo in zijn geheel, zoals dat hoort. Behalve de nieuwe Deutsch Nepal en de voorgedraaide compilatie is er ook een materiaal verschenen uit vervlogen tijden onder de titel Vintage Muziek van From Deutsch Nepal. U hoorde de track We Are The Angels. En deze track, ja, eigenlijk als ondertitel Gabriel moet ik nog erbij vertellen. Maar deze track die stond eigenlijk als basis voor een track die hij heeft gemaakt met The Moon Lay Hidden Beneath the Cloud. A Cloud. Dat is te horen en zijn eigen vocalen zitten nu over deze track. Deutsch Nepal, Vintage Music from Deutsch Nepal. Ook verschenen via Entartete Muziek. Nog een kwartier X-rated op de concertzender, daarna X-Ray. En even terug in de tijd met een klassieker 2004. Vaker gedraaid in X-rated, maar als het zulk triestig herfstweer is, dan grijp ik heel vaak naar deze track van Bloodbox. The Iron Dream, dat is het album. En de track Cold Hands in Mine. Instant kippenvel.

0: Zo de U, wat een melancholiek tranendal. Way Too Blue van Nick Drake. En dat komt van zijn allereerste album Five Leaves Left. En als je naar buiten kijkt, dan zijn er inderdaad de bomen hun blaadjes flink aan het kwijtraken. Drie albums mocht Nick Drake uitbrengen, want helaas 5 jaar later in 1974 vond hij de dood middels een overdosis aan antidepressiva. Nick Drake. Ik hoop dat je nog steeds rust in vrede. Het prachtige Way Too Blue aan het einde van deze X-Rated. Daarvoor Michael J. Hensley. Cold Hand in Mine Blood Box. Al met al herfstig buiten en dat betekent ook een vrij melancholieke X-Rated. Het kan niet altijd zomer zijn, laten we wel wezen. Er is zometeen een derde uur en dat is X-Ray. 2 tracks van het nieuwste album van Dustbug krijgt u. Ik kreeg erg veel reacties van vorige week toen ik 1 track van het nieuwste album van Dustbug draaide. Nu hoort u de andere 2 van het nieuwe album Unfield and Stray. En zoals beloofd dus 1 track van het nieuwste album van Sun Amissa. Het album heet For Burdens and Bright Light. Dat is zometeen direct na 11. Het is toch al donker. Er kan nog een uurtje bij. U weet het, sleep is overrated. Dat kan altijd nog na 12. Heel hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dank voor alle luisteraars. Dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u erbij was en gekozen heeft voor de muziek en de radio die ertoe doet. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan gaan we een eerste duik nemen in het eerste uur. Althans, in het Le Guess Who Festival. Inderdaad, er was een presentatie in Echo in Utrecht en de algehele tendens was we kennen helemaal niks, of in ieder geval heel erg weinig. En dat is nu juist de bedoeling van het Le Guess Who Festival, ontdekken. En dat kunt u ook altijd bij X-Rated ontdekken, mooie muziek ontdekken. Volgende week dus een nieuwe en wat mij betreft tot die volgende week. Hou het mooi, hou het rustig, blijf bij X-Rated en de Concertzender. Voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Dat heb je met dat soort platen af en toe. Best jammer, want van mij had het nog wel even mogen doorgaan. Deze Dan Zamani en Tim Taylor. Een ongetitelde track van de vierde editie van hun Planet of Drums project. Dit stamt uit 1995. Dan Zamani en Tim Taylor vormen ook de Pump Panel. En daar moeten we binnenkort toch ook weer eens mee openen. Dat is ook altijd heerlijk werk. Dan Zamani en Tim Taylor aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond en daarna nog X-Ray tot middernacht. En nu een nieuw werk van Alan Ellion. Alan Ellion doet het weer met een eigen track op de zevende verzamelaar die onder de titel We Are Not Alone wordt uitgebracht op haar eigen B-pitch. En die komt 7 juni. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, John Tejada samen met Pled. En zij hebben een soort dubbelsingle uitgebracht. Bittersweet en de Freeways EP. En u hoorde Freeways van die EP die onlangs verscheen. Heerlijk werk van John Tejada en Pled. Of Pled moet ik eigenlijk zeggen. En wat nu eindelijk ook uit is, is het nieuwe album van Jeff Mills. Infinite Redshift. Dat is een track die op het nieuwe album staat. The Trip Enter the Black Hole. En dat is natuurlijk ook weer verschenen via Axis Records, het label van Jeff Mills. Hier is hij, onze oude underground resistance held, Jeff Mills.

rechtstreeks uit Tunesië, of eigenlijk niet helemaal, aangezien deze geboren is in Tunesië, maar woonachtig tegenwoordig in Duitsland. We hebben het over Tarouch, en Tarouch is eigenlijk Tarek Zarouch. En Tarouch maakte een album Darts and Kites via het Duitse Denno Valley Records. Denno Valley, mag u ook zeggen. Die Gwesh hoort u van Tarouch hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu even ruim aan maken voor een goed stukje space. Met zometeen het nieuwe album van Ramp. Maar eerst zijn hier Remy en Dekker. Oftewel Remy Stromer en Peter Dekker. Dekker is dan met A omlaut geschreven als artiestennaam. En Dekker is gewoon Dekker. Met een E dus en dubbel K. Tijdens de pandemie, tijdens de coronapandemie, toen alles op slot zat, besloten ze op 19 december in 2020 om een concert te geven. Namelijk in de studio die Bis heet. Een nieuwe album van Ramp. Maar eerst zijn hier Remy en Dekker. Oftewel Remy Stromer en Peter Dekker. Dekker is dan met A omlaut geschreven als artiestennaam. En Dekker is gewoon Dekker. Met een E dus en dubbel K. Tijdens de pandemie, tijdens de coronapandemie, toen alles op slot zat, besloten ze op 19 december in 2020

Ja hoor, dat is er weer een voor de eindlijst. Het album van Purgate. En het Purgate is Frederik Amboer. En hij is... Frederik Amboer is Arboer, moet ik zeggen. Is het geesteskind achter het label Aesthetical, maar voornamelijk achter Cyclic Law. Op het label Aesthetical heeft hij het album Transcend deze week uitgegeven. En daarvan hoort u Dawn Purgate hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een festival wat gehouden gaat worden in de Resistor in Leiden. Het derde Crude Transmission Festival. En dat wordt gehouden op 25 en 26 mei aanstaande. En dat is dus komend weekend, zaterdag en zondag. Het is een festival met noise en heavy electronics. Er treden maar liefst een ruime 15 acts op. Verspreid over 2 dagen die nogal in de heavy electronics en de harsh noise en de power electronics te vinden zijn. Een prachtig festival en ik kan er helaas zelf niet bij zijn. Ik ben er een weekje tussenuit vakantie en ik ben bij de Wiel de Jaakt bijvoorbeeld in Vera in Groningen te vinden met mijn lief. Dus ik ben er helaas niet, maar mocht u het in de gelegenheid zijn, gaat u dat festival even uitchecken. Crude Transmissions 3. En het is niet alleen maar dat je zegt van heavy electronics en harsh noise. Ook diverse artiesten treden op die het ietsje minder heftig doen, zoals Ural. Ural uit België. En u hoort nu een track One Further Away. En dat staat origineel op het album Words to Become Another. Hier is Ural.

0: En dat was Death in June aan het einde van deze episode van X-Rated. Te horen Giddy Giddy Carousel. En dat verscheen in 1989 op The Wall of Sacrifice. Death in June, oftewel Douglas P. Die zich deze track in ieder geval weet bijgestaan door David Tibet en Rose McDowell. De Engelenzang die je hoorde was Rose McDowell. Death in June, dus aan het einde van deze X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een gehele track en een gedeeltelijke track van het nieuwe album van Martijn Homan. Gaandeweg heet dat en dat verscheen via hun eigen universaal kunst. Een werkelijk schitterend vormgegeven album met een prachtig doosje eromheen, een boekwerk en heel veel dingen erbij die het lezen en het bekijken waard zijn. Een schitterend werk van Martijn Homan. U hoorde de track Atmosphere. En dan hoorde u ook nog Richard van Dellen van De Fabriek op de trompet. En een gedeelte van de track Biosphere. Martijn Homan dus met Gaandeweg. En check dat album, het is prachtig. En daarvoor dus Ural, dat gaat spelen op Crude Transmissions 3 in Leiden. Maar zometeen is er nog een prachtig uur, al zeg ik het zelf. X-Ray tot middernacht. En u hoort rechtstreeks uit Rusland het project Kof Ante Trier. En dat is het project van Guram Tarua. U hoort diverse tracks van 4 albums getrokken. En die zijn verzameld op het album Research Chronicles 2007-2009. Dus allemaal werk uit die tijd. En dat is uitgegeven in 2011. Schitterend werk. Verzengende elektronica's hoort u zometeen in Kof Ante Trier in X-Ray. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Wellicht tref ik een aantal van u aanstaande woensdag in Vera in Groningen voor Die Wilde Jaakt. Je weet het maar nooit. Ik weet in ieder geval van Jacques dat hij er is. Leuk, dan tref ik je daar, jongen. En wat mij betreft, tot volgende week. Ik ben de hele week op een kleine vakantie met mijn lief. Dus misschien heb ik volgende week wat minder tijd om dingen samen te stellen. En dan draai ik gewoon wat langere tracks. Maar ik ben er in ieder geval. Volgende week, een nieuwe X-Rated. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Oh, heerlijk. Johannes Heil. Calling. En dan Calling Part 1. En dat verscheen in 1998 via Kanslerambt Platten. Johannes Heil, Calling. De man heeft vreselijk veel gemaakt. Sommige tracks zijn echt werkelijk fantastisch. Dit is er eentje van. Calling van Johannes Heil. Luister naar de Concertzender. Heel fijn dat u er al wel weer bij bent, want tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-ray. En tot die tijd, hier in het eerste uur, alleen maar nieuw werk. Straks in het tweede uur ook veel nieuw werk, waaronder de primeur. De première van de nieuwste Atomine Electrine, of Atomine Electrine, zoals u wilt. Maar nu eerst fonkelnieuw werk van David Sumner. Dit is Function, dat is tenminste zijn alter ego. Het nieuwe album heet Existence Eins. Dit is Ertrinken en dat verschijnt via Tresor Records. Dit is Function, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Humanoid. De heren Dugans en Cobain. En die kennen we ook als Yeag. En die kennen we ook als The Future Sound of London. Dit keer natuurlijk onder de kinderincarnatie van Humanoid. U hoorde ST8818R. Humanoid, het staat op de geweldige 12-inch serie die uitgebracht is door het Belgische label Detuned om een 10-jarig bestaan te vieren. En op deze staan nog veel meer juweeltjes zoals Air Liquide, Luke Vibert en de Cosmic Commando. En die Cosmic Commando die spettert er ook uit. Die komt misschien volgende week al even voorbij. Dit was Humanoid. En dan is het nu hoogste tijd voor Die Wilde Jagd. U krijgt de volle 13 minuten van de track Morgenrood. Morgenrood is verschenen in 2015. Hij is nu door de remix Mal gehaald. En dat is in goede handen als het sowieso bij Ancient Methods terechtkomt. Vorige week hadden we ook al een Ancient Method mix. Nu wederom Die Wilde Jagd. En gaan ze ook zien op Roadburn. Daar komen ze ook. Dit is Morgenrood in de Ancient Methods remix.

Ancestral Voices hoorde u van de Samhain EP en u hoorde Von Har. Het is uitgebracht op het label The Fifth Kingdom en Ancestral Voices is Liam Blackburn. Schitterende 12-inch, ook met een ontzettend mooie hoes en een hele mooie sticker er ook nog eens een keer bij. En dat allemaal hier bij X-Rated. Alhoewel ik van de hoes en de sticker natuurlijk helemaal niets ziet. Maar de muziek, nogmaals, die mag er zijn. 3 tracks vindt u op deze 12-inch. Luister naar X-Rated op de Concertzender. En nu even ruimbaan voor mijn goede collega en vriend Roel Jansen van het programma Space Exposure. Deze naam gebruikt hij ook als artiest. Hij heeft natuurlijk al eerder een briljant album uitgebracht. En dat album hebben we hier ook al natuurlijk voorbij laten komen. En dat heeft Roel in zijn eigen programma natuurlijk ook gedaan. The Subliminal Serval. En nu is er dan de nieuwe EP. En daarvan gaat u nu luisteren naar Dystopia. De EP die heet Off the Beaten Track. En u vindt het op Berserk Records. Let op, alleen digitaal verkrijgbaar. Maar oh, wat schitterend. En het beukt er goed op los. Dit is Space Exposure.

0: Oei, oei, oei, die ASC toch, die doet het hem weer op het nieuwste album Realm of the Infinite. Overload hoorde u van ASC, maar wat mij betreft krijg je nooit een overload van ASC. Waar je overigens ook nooit een overload van krijgt, want het begint echt te ik vind het zo'n nare term, een groeiplaat. Maar soms is het echt zo. Die nieuwste van Kreitler, die ben ik meer en meer en meer gaan draaien. En die wordt eigenlijk steeds beter. Kreitler bestaan uit Thomas Klein, Alexander Paulik, Andreas Reise en Detlef Weinrich. Hun nieuwste heet Flood. En die verscheen in oktober op Bureau B Records. Het nieuwste album Flood is ook in een aantal delen opgedeeld. En zo is er ook een behoorlijk segment weggelegd voor Flood. Nu Flood 2, het tweede gedeelte dus. Dit is Kreitler.
1: Agradeço aos geólogos que ensinaram meus olhos a ver na terra, mar e vento. E então calcular o custo do tempo. A idade do solo por ciclos mais longos.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Dan het derde uur onder de noemer X-ray met nog veel meer fraais. Enkele weken geleden kwam het bericht binnen dat de drummer van Cindy Talk is overleden. Dat is lange tijd is dat Paul Middleton geweest. Niet vanaf het allereerste begin, maar hij heeft een aantal singles en een aantal albums meegedaan. Hij was bovendien een van de oudste vrienden en beste vrienden van Gordon Sharp, de zanger natuurlijk van Cindy Talk of zangeres. In ieder geval, Gordon Sharp is nu tegenwoordig aan zijn eentje Cindy Talk. Maar Paul Middleton deed lange tijd mee. Rest in peace, Paul Middleton. En wij draaien nu in ieder geval een track waar zijn drumwerk goed te horen is. Empty Hands van de 12-inch Secrets and Falling. Cindy Talk.

Die Anticatera mechanism. Precies de reden waarom je nooit voor december de eindlijstjes moet maken. Dit is er weer een hoor. Atomine Electrine, de nieuwste. Of Atomine Electrine. Maar ik houd op ze Frans, aangezien Peter Andersson nog een ander alter ego heeft. Natuurlijk raison d'être. Die Anticatera mechanism, die gaat binnenkort verschijnen. En wel aanstaande vrijdag. De 13e, en dat is allerminst een ongeluksdag. Dan is die op de markt, de nieuwste op Winterlight Records. En u hoorde nu de Exelikmos Pointer, als ik het goed uitspreek. Exelikmos Pointer. Heerlijk werk, nieuw werk dus van Atomine Electrine hier bij X-Rated op de concertzender. En dank aan Winterlight, Mark en Patricia voor de primeur, want deze track, die had u nog niet eerder gehoord. Eén track is alvast te horen op de Bandcamp. En nogmaals, de 13e december komt die uit. Allemaal hier bij X-Rated, waar we nu verder gaan met een bijzonder obscuur project van Mengraat en Psygram. Het komt uit Duitsland. In Dream Show heet het album. Dit is die Melbourne Methode.

Is the button?

mein Verstand gelernt. Über der Seelenwüsten Boden.

Oh, schon klang der Waffen.

De perfecte trek achter Mengraad en Psygram wat mij betreft. Hospitalische kinder en engel der vernichtung. Een bij elkaar gevoegde track die je vindt op het album Zeichnungen des Patienten OT. We hebben het natuurlijk over de einstürzende Neubauten. En ja, zo'n beetje zo tijdens de kerst, zo in de decembermaand, dan word je altijd een klein beetje emotioneel. En deze track draai ik dan natuurlijk voor degenen die niet meer onder ons zijn. En dan denk ik in het bijzonder aan Arjen en Jolanda. Over Arjen Grolleman gesproken, 20 januari aanstaande is het alweer 10, of niet alweer, dan is het 10 jaar geleden dat Arjen kwam te overlijden. Daarom de 19e, een uitzending van X-Rated die voor een gedeelte in het teken zal staan van zijn favoriete platen. En einstürzende Neubauten, misschien komen die ook wel weer langs, want dat was toch een van zijn favoriete bands, vandaar ook nu in X-Rated. Op de concertzender nog tot 11 uur, waar we nu even weer teruggaan naar het heden. Dahlia Steer heeft ook een nieuw album en daar zijn we heel blij mee, want het is weer een album wat veel beter is dan de vorige en die was al goed. Across the Shifting Abyss, de nieuwste van Dahlia Steer. U gaat luisteren naar Celestial Bodies.

Wauw, echt. Ik zou het dus moeten turven, maar ik weet in ieder geval al zeker dat Giulio Aldinucci de artiest is die het meest in mijn eindlijst terechtkomt door de jaren heen. Dit jaar weer met het nieuwste album No Eye Has an Equal. Jongen, wat gaat dat diep. Mirages and Miracles hoort u van dat nieuwe album. En ik zei al, dat gaat de eindlijst zeker halen. Och, Giulio Aldinucci, dank voor alle fijne muziek. En nu Pilgrim. We hebben al eerder een track gedraaid van dit album, want dat gaat ook heel diep. Het album gaat over verlating, over isolationisme, over eenzaamheid. De titels die zijn een beetje cheesy, maar ook aan de andere kant zet het je aan het denken. Wat dacht u van Miss Airy? Dat is natuurlijk Misery. En wat dacht u van Sorrow? Dat wordt natuurlijk Sorrow. En Days Per Eat, dat is natuurlijk Desperate. En deze Solitude, en dat is Solitude. En deze track doet me denken aan de klanken die Kevin Martin maakt op het King Midas Sound album. U mist de donkere stem van de heer Robertson, maar dit zou zo op de laatste King Midas Sound kunnen staan. En laat dat album nou ook Solitude heten. Dit is Pilgrim.

Kippenvel. De zang en de muziek van Phil Von. En dan hebben we het over Phil Von van Von Magnet. Zijn nieuwste album heet Made Under Clouds. En er is een dubbele versie vanuit. En daar zit een extra album bij. En dat heet Von Nimbus. En daarvan hoort u deze track Chloe. Een en ander verscheen via Ant Zen Records. In samenwerking met Zona Records. Prachtig werk van Phil Von.

0: En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is X-Ray, zometeen tussen 11 en 12. En het is herfst buiten. De herfstmachine draait op volle toeren. Daarom herfstige klanken van The Golden Oaks. U hoort twee tracks van hun album Autumn Testament. En dat verscheen in 2015. En het wordt nog veel meer herfst met Northern Valentine en P.D. Wilder. Twee tracks van hun gelijknamige album. En dat verscheen in 2008 op Gears of Sand Records. Dus The Golden Oaks en Northern Valentine plus P.D. Wilder. Zometeen in X-Ray. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dan geven wij kaarten weg voor een Noodle Bar evenement in Worm in Rotterdam. Met onder andere Monopoly en Heinbach. Dat is de 15e, dan de 22e. Dan is het de beurt aan de loodzware kersteditie van X-Rated. De week daarop, de 29e, het eerste gedeelte van de eindlijst. De beste van 2019. En dan 5 januari 2020, dan zitten we bij de top van de beste lijst, want ik deel hem weer in tweeën. Dan de week daarna een reguliere en de week daarna de 19e, zoals ik al zei, met een aantal tracks voor Arjen Grolleman, 10 jaar geleden. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Nu dus X-Ray met de Golden Oaks, Northern Valentine en P.D. Wilder. En voor nu, heb een mooie week. Het blijft voorlopig herfst. Dus die winter, die kunnen we missen.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

0: Max.
1: Rated.

Eens een keer een lounge gezelschap aan het begin van X-Rated. The Gentle People. En The Gentle People, dat was een lounge gezelschap wat mooie platen maakte op het Reflex label. En dit werd dan ook nog eens een keer onder andere genomen door onze Aphex Twin. Ja, dat is ook wellicht een hoek die u niet van hem kent. U hoorde de remix van Journey, de Aphex Twin Care Mix. En dat staat op de Journey Remixes 12 inch. Via Reflex verschenen dus in 1995. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En de herfst die treedt vanavond vroeg in. Maar voordat het zover is, hebben we nog eerst een klein vleugje na zomer. Met nieuw werk van Rios en Ryan Murgatroyd. Wachaka, en dat staat op de B1 Wachaka EP. En dat verscheen via Stil voor Talent. Het komt uit Italië. In Italië, daar komen we aan het einde van de uitzending ook nog maar eventjes een keer op terug. Maar dat is voor straks. Dit is nu Sios en Ryan Murgatroyd. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goede avond.

Ja, heerlijk. Force Placement uit Los Angeles. En u hoorde de track Yeeks. En dat staat op het album Aerobicide. Of dat, althans, dat komt te staan op het album Aerobicide. Dat verschijnt 7 oktober aanstaande. Wat gelukkig wel verschenen is al, is het nieuwe dubbelalbum van Radboud Mens, onze vroegere concertzender collega. Die heeft 2 geweldige albums op de markt gebracht. Continuous en Movement. Eigenlijk is het een gewone dubbelaar, maar ze zijn los van elkaar uitgegeven. Vorige week draaide ik een track van Continuous. Vanavond is het de beurt aan Movement. En dit is Feedback. Prachtig werk van Radboud Mens.

de heerlijke, eigenzinnige techno-dub van Rasmus Hedlund. En onze Rasmus komt uit Finland. Rasmus Hedlund brengt zijn nieuwe LP Far uit op, 10 oktober. U hoorde Kala Vindar van het album, voorgenoemde album Far. Dus dit was Rasmus Hedlund. En we duiken nu even helemaal de Sinti Space in. En dat is de hoogste tijd ook, want er zijn 2 hoogstaande albums verschenen. Zometeen nieuw werk van Cosmic Ground. Maar eerst het nieuwe album, en daar hebben we echt heel lang op gewacht, van Ramp. En Ramp, dat is Steven Parsick. Eindelijk een nieuw album verschenen in een hele lage oplage, namelijk slechts 111 stuks. Dus wees er snel bij. Ramp en het nieuwe album heet Happy Days Are Here to Stay. Natuurlijk verschenen via zijn eigen label Doombient. U hoort Morning Glory. Een morning dan geschreven als M-O-U. Dus morning. Wat betekent het ook alweer? Hé, jakkers, ik ben het even kwijt. Maar goed, Morning Glory van Ramp. En het is ter nagedachtenis van Edgar Freuse. De nieuwste dus van Ramp. Oh ja, treuren, natuurlijk.

waanzinnig. Echt, wat een album. Ik denk wel wellicht zijn donkerste album ooit. En toch zit dat heerlijke Berliner Schule gevoel er nog steeds goed in. Bij Cosmic Ground en het project van Dirk-Jan Müller. Cosmic Ground en het nieuwe album heet Isolate. Dit keer niet in eigen beheer uitgegeven, maar via het Duitse label Toonzonen. Je hoorde SGXB, oftewel SGXB, of op zijn Duits SGXB. Hoe ook wil, Cosmic Ground. Waanzinnig. En wat ook fantastisch is, is het nieuwste album van Cozy Funny Tutti. U weet wel, van Throbbing Gristle, van Chris en Cozy, van Carter Tutti Void en gelukkig ook solo Cozy Funny Tutti. Het nieuwste album waarin ze het werk belicht van Delia Derbyshire. Natuurlijk Delia Derbyshire van de BBC Radiophonic Workshop en haar werkelijk fabuleuze werk wat ze in de tijd allemaal gedaan heeft. Het album heet The Myths and the Legendary Tapes. Met als ondertitel. En Delia Derbyshire natuurlijk als titel. Verschenen via het label van Chris en Cozy. Conspiracy International. Dit is Guitar Twickenham Studio 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. De herfst die staat voor de deur, muzikaal is dat ook best wel een beetje te merken. En zo hoort dat ook in de herfst. We gaan nu eerst terug naar 1985. Die Form, en dat komt niet uit Duitsland, maar uit Frankrijk. Het is het project van Philippe Fichot. En deze track die heet Mineralis Action. Die haal ik van een Japanse verzamelaar die verscheen in 1985 via het eveneens Japanse label Stratosphere. Het is de compilatie Mineral Composition met als ondertitel Edges 40 Volume 2. Het is een prachtige picture disc. Heel erg mooi om te zien. Daar heeft u natuurlijk helemaal niets aan. En muzikaal gezien, voor het geluid is het natuurlijk volkomen ruk. Want die plaat die ruist. En die ruist en die ruist. Dus de ruis, die moet u even voor lief nemen. Maar dit is een fantastische track van die vorm. Dus onthouden wil ik hem u niet. En we gaan lekker ruisen nu.

waarlijk geweldig. De nieuwste van Niels Fraam. En meestal kijk ik even de kat uit de boom bij een nieuwe Niels Fraam. Want vaak wordt het toch een beetje gezapig. Ik ben ja niet zo van het piano gepingel. Maar dit album, mijn hemel, 3 uur lang en 6 minuten duurt hij. Een driedubbel album, Music for Animals. Sowieso ook natuurlijk een fantastische titel. U hoorde World of Squares van dat nieuwe Niels Fraam album. Van A tot Z een goed album. Hup, de eindlijst in. Waarlijk, Niels heeft zichzelf helemaal overtroffen, dat is duidelijk. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er komen de laatste weken nogal weer wat een hoop lawaai uit het land Rusland. En daarom werd het weer eens de hoogste tijd om de echte noisemakers uit Rusland aan het woord te laten. Namelijk natuurlijk Noises of Russia. Hun laatste album is nog steeds All Cannibal Manuscript. En dat verscheen in eigen beheer. Of nou ja, niet echt een eigen beheer. Het is weliswaar op een label uitgebracht. En, maar helaas niet fysiek, alleen digitaal. Maar dat mag de pret niet drukken. De titel, die mag u zelf uitspreken. Dit is Noises of Russia. En eerst laten we de vogeltjes aan het woord.

hoorde Flüstern. En dat is een beetje, ja, het hangt een beetje tussen de Einstürzende en de Neubauten en die wilde jaakt in. En waar de Einstürzende en de Neubauten heel erg melodisch aan het worden zijn, is Das Ende der Liebe dat vooral niet. Lekker duister en naar dat Flüstern. X-Rated tot 11 uur nog met nu werk wat nog heel erg lang op zich laat wachten, namelijk 9 december. In 2009 verscheen het project The Dark Age of Love van het project This Immortal Coil. En die hebben van Coil toestemming gekregen om een heleboel tracks van hun covers te maken. En dat werd toen gedaan door een keur aan muzikanten. Van die muzikanten zijn er nog twee over en er komt een tweede deel uit. Jawel, op 9 december dus. Van de originele leden zijn nog over Matt Elliott en Christine Ott. En ze weten zich vergezeld door een keur aan andere muzikanten, waaronder drie leden van Ulver. En één track die is vrijgegeven, dus die mag vast de eter in. En dat gaat ook nu gebeuren. Prachtig werk, want als er iemand een cover van Coil kan maken, dan is het wel het project This Immortal Coil. Where are you?

Zo de u zeg. Das Ende der Liebe. En dat is echt, dat nieuwe album, dat heet Schnee. En dat is een waanzinnig album. Dat mogen duidelijk zijn. Das Ende der Liebe.

Oh,

Januar met Hellas en dat staat op Canone Europeo. En Canone Europeo verscheen in 2017 via het Italiaanse label Antica Fonografia il Levriero. Ja, de Italiaanse verkiezingen. Wat gaan ze brengen? Gaan de meloenen van Meloni winnen of niet? We zullen het morgen weten. Maar dit was in ieder geval prachtig werk van Inawa. Hiervoor hoorde u Silence and Strength. The Aurora of the Philosophers. Dat staat op Opus Paracelsum. En dat album staat bol van occultisme. En dat hoorde u duidelijk in deze track. The Aurora of the Philosophers van Silence and Strength. En daarvoor dus het prachtige werk nieuw te verschijnen op 9 december van This Immortal Coil.

0: En met Enawa eindigt helaas deze episode van X-Rated. Maar u weet het, er is nog een derde uur zometeen. En dat wordt een Sinti-uur met Emeralds. Helaas bestaat Emeralds niet meer. Emeralds bestond uit John Elliott, Steve Houseshield en Mark McGuire. Maar ik vond het nodig om een prachtig overzicht te maken van hun belangrijkste werk. Zo hoort u een track van Solar Bridge uit 2008. Een track van het album Emeralds uit 2009. En eveneens uit dat jaar een track van What Happened. En daarna twee tracks van Does It Look Like I'm Here? En die zijn van 2010. Prachtig werk zometeen in X-Ray van Emeralds. Nou, mooi veel meer werk in deze X-Rated. Hopelijk volgende week nog veel meer. Want hopelijk is er gewoon volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoon te getrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 op de concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En voor alle reacties die ik van links en rechts mocht ontvangen. Energie besparen, dat zit er niet in deze week. Het wordt koud, 12 graden en heel veel regen. Maar goed, voor de natuur is het goed, voor ons wat minder. Maar het is nou eenmaal herfst, dus we zullen het ermee moeten doen. Volgende week een herfstige X-Rated. En daarna, dat zullen we wel zien wat het weer brengt. In ieder geval, tot volgende week. Dank voor het luisteren nogmaals. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Een beetje leentjebier spelen bij Giorgio Moroder. Je hoort er eigenlijk gewoon een klein beetje I Feel Love van Donna Summer in terug. Maar dat mag de pret niet drukken. Het blijft gewoon een hele fijne track van Gert. En Gert is gewoon Gert-Jan Bijl. Hij maakte Arkest Blaze in 1995. Afkomstig van de gelijknamige 12-inch. Als u heel goed luistert, dan hoort u vogeltjes op de achtergrond. En dat is omdat het hier in de studio best wel warm is en wij de ramen open hebben. En ik hoor die vogeltjes op mijn koptelefoon. Ik hoor ook iets. Een heuse straaljager, wat is het? Overvliegen. Kortom, de ramen staan wagenwijd open. En ik zou hetzelfde doen als ik u was. Lekker warm buiten en laat de buren meegenieten. En een beetje opvoeden met goede muziek die u krijgt te horen in een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. En we gaan nu eerst terug naar het heden voor een nieuw werk van Anders Ilar. Niet van het nieuwste album, maar dit is afkomstig van een verzamelaar die verscheen via Touched Music. Full Spectrum heet het album en Mayflower, dus gewoon een heuse meibloem van Anders Ilar, klinkt nu uit uw speakers. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sarmoeng. En Sarmoeng is Maurizio Martinucci. En hem kennen we onder andere van zijn medewerking aan de band Clock DVA. En Maurizio doet het nu als Sarmoeng op het geweldige Sarmoeng 1 werkstuk. U hoorde G.I. Return van Sarmoeng. En dat verscheen via het Italiaanse Eclero. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder lekker beuken. Oh, weer vogeltjes op de achtergrond. Verder beuken, nou ja, beuken. Maar in ieder geval eventjes nog het ritmes erin bij Black Merlin. Dat is het project van George Thompson. De 12-inch, die kan zich rekenen tot de beste van het jaar. De 12-inch Distance, de beste single van het jaar. Of althans, één van de beste singles van het jaar. Hiervan hoort u nu Maiko. Hier is Black Merlin.

hoorde Rivage met Ciel Rouge. En Rivage heeft zich voor deze plaat laten inspireren door het staalstadje waar hij gewoond heeft in Luxemburg, waar hij ook geboren is en getogen is. Rivage uit Luxemburg dus. Ciel Rouge staat op Les Nuits Deux, een EP die pas op 5 juli aanstaande aan gaat komen. Dus ren nog maar even niet naar de winkel. En wat wel al uit is en nu op de draaitafel ligt, is Open Yellow Circle. Als u oplet, hebben we het over de initialen OYC. En dat is ook O Yuki Conjugate. En hun plaat als Open Yellow Circle.

Heet New Meridian en het is eigenlijk net zo fijn als dat Oyuki Conjugate was. Alleen vraag ik me af waarom ze ineens van naam moeten veranderen, want het blijft namelijk geweldig. Getuige ook deze track Cold Stars. Open Yellow Circle.

Zeer zwaar. Zwaar, wou ik zeggen. Nee, eigenlijk vrij werk, wou ik zeggen. Van Scott Monteith. En Scott Monteith is al geruime tijd de kracht achter Deadbeat. Maar Deadbeat is niet meer. Hij heeft Deadbeat aan de wilgen gehangen en gaat verder onder zijn eigen naam Scott Monteith. En hij heeft de Lycan Diaries uitgebracht en daarvan hoort u TLD 1.4. Oftewel gewoon het vierde gedeelte uit de Lycan Diaries. Allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij fonkelnieuw materiaal van Galati. Roberto Galati uit Italië heeft een prachtig nieuw album uitgebracht via het eventueel eveneens Italiaanse Glacial Movements. Ja, het is natuurlijk een hele warme dag vandaag. Een warme meidag, maar we gaan even terug naar februari. Het album heet Cold as a February Sky. Dus u moet zich er even wat bij voorstellen. Hier is de nieuwste van Galati met Sidereal Distances.

0: laatste toen. Galati met Sidereal Distances. Er staat op het nieuwe album Cold as a February Sky. En dat is nieuw verschenen op Glacial Movements. En verpakt in een prachtig hoesje. Gemaakt door onze eigen Rutger Zuiderveld. Oftewel machinefabriek. Heerlijk werk, een nieuw werk van Galati.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna is er nog X-ray tot middernacht. Een uur, een minuutje te vroeg, maar het tweede uur mag er ook zijn. En dat mag ook langer zijn, dus daar gaan we eventjes goed aan werken. En we beginnen helaas met een trieste mededeling. En namelijk dat we weer van een buitengewoon markante figuur afscheid hebben moeten nemen uit de muziekwereld. Namelijk producer en muzikant Steve Albini. En helaas, hij is niet meer onder ons. En Steve Albini die heeft ontzettend veel mooie dingen gedaan. Als bijvoorbeeld Rape Man, als Big Black, als Shellac. En heeft heel erg veel geproduceerd voor artiesten als bijvoorbeeld Nirvana, Godspeed You Black Emperor, The Pixies, noem het allemaal maar op. En het bijzondere aan Albini was dat hij zijn eigen stempel zo min mogelijk probeerde te drukken op de platen. Maar heel erg vanuit de artiest de producties wist te doen. En dat resulteerde in prachtige platen. Maar we gaan het nog nu even hebben over zijn eigen muziek. Volgende week, en dat is natuurlijk buitengewoon triest, zal postuum het nieuwe Shellac-album gaan verschijnen. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon treurig dat hij dat zelf eigenlijk niet meer mee kan maken. Maar persoonlijk ben ik nooit zo heel erg van Shellac geweest. Wel van Big Black daarentegen. Ik heb ze ook destijds een aantal keren live gezien en nou, het was werkelijk verpletterend. Big Black, daarom nu op de draaitafel van het album Atomizer uit 1986. Dit is Kerosene. Rust in vrede, Steve Albini.

Wat een pracht. Rapoon. Rapoon is Robin Story. En die was vroeger van Sovjet France. Je hoorde To West and Blue. En dat was de titeltrack van het gelijknamige album. Dus To West and Blue. Wat verscheen in 2013 op het Poolse Zoharum. Rapoon hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog even terugkomen op Steve Albini. Ik had het over de vele producties die hij heeft gedaan. Voor inderdaad bands als Nirvana, Pixies en noem ze allemaal maar op. En dat zie je ook in de meeste media verschijnen. Maar wat minder bekend is, denk ik, dat hij ook een aantal platen van White House heeft geproduceerd. En dat gaf ineens toch een iets ander geluid aan White House. Namelijk wat transparanter. En dat kun je voornamelijk ook horen op het album Thank Your Lucky Stars. Je hoort nu de titeltrack, een angstaanjagende track van White House, geproduceerd door Steve Albini. En dat verscheen in 1990 via het label Susan Lawley.

geen Europapa, maar het was eerder Europe in Flames. Ja, dat was vlammen gisteren. Europe in Flames. En daarom hoorde u Triarii hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het verbinden heel wat beter afgaat dan bij dat hele songfestival. Daarom Triarii. En het was afkomstig van het album Ars Militaria. In 2005 verschenen. Europe in Flames. En nu heel nieuw werk, namelijk nog lang niet uit. Nou ja, lang niet, dat is nou ook weer overdreven. 17 mei aanstaande, en dat is dus aanstaande vrijdag. Dat wordt het nieuwe album van Purgate. En Purgate is Frédéric Arbour. En Frédéric Arbour is de drijvende kracht achter Cyclic Law en het sublabel Aesthetical. Op dat laatste label wordt zijn nieuwe album uitgebracht, Transcend. En daarvan hoort u nu Starlight. Hier is Purgate.

Robert Alphons, oftewel TRST. De nieuwste is uit The Destroyer 2 en u hoorde daarvan Iris. En binnenkort treedt TRST ook op in Nederland, waaronder nog ook in de Paradiso Noord rond de Tolhuistuin. Goed, het ritme gaat er nu een klein beetje uit hoor. We zijn wel flink lang aan het beuken. Nu even ruim aan voor de nieuwste van Lindström. Hij deed het meestal op de disco en de house beats. Maar zijn nieuwste album, dat is eigenlijk volledig weggelegd voor heerlijke spacey soundscapes. On a clear day, I can see you forever. Zo heet het nieuwste album van Lindström. Daarvan hoort nu Really Deep Snow. Prachtig, fonkelnieuw werk van Lindström.

0: Heel fijn spacewerk van Lindström. Van het nieuwste album On a Clear Day, I Can See You Forever. Daarvan hoort u Really Deep Snow.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Straks na 11 X-Ray tot middernacht. Met ditmaal een exclusieve mix gemaakt door Southern Depot en Science Aerial Views 6. Die gaat u horen straks na 11 in X-Ray dus. Maar eerst terug naar 1982. De band Voice Farm. Ze maken 5 LP's en de laatste die was in 2008. Hoe het nu met ze voorstaat, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar in 1982 klonk het als zodanig. Van het album The World... The World We Live In hoort er nu Davy's Big Battle. Dit is Foy's Farm.

Ik kan me nog een Le Guess Who herinneren dat ik gerend vanuit Tivoli Vredenburg hier naartoe ging en Swans achter mij moest laten. Die traden daar toen op als een van de headliners. Ditmaal niet, maar ze komen wel in de zomer terug hier in het Nederlandse nieuwste album van Swans. Met allemaal coryfeeën daarop, zoals The Next, Anna van Housewolf en haar zuster Maria van Housewolf, Baby D, Ben Frost en nog veel meer van dit soort fraaie namen. Een album wat beter en beter wordt. Leaving Meaning, de nieuwste dubbelaar van Swans, verschenen op hun eigen Young God Records. U hoorde The Nub. Heerlijk, die oud-gedienden. En over oud-gedienden gesproken, er gaat er nog eentje aantreden. En weliswaar op het Grauzone Festival. Dan heb ik het over Test Department. Ze zijn gelukkig weer helemaal bij elkaar. Dat wil zeggen, niet de volledige band, maar in ieder geval de twee gangmakers achter Test Department van weleer. Graham Cunningham en Paul Jamrosi. Zij zitten er sowieso bij. De show is misschien iets minder spectaculair dan vroeger, maar dat kan nou eenmaal niet anders, omdat dat fysiek allemaal gewoon niet meer op te brengen is. Zo zeggen ze ook zelf. Ze worden natuurlijk ook een dagje ouder. Maar diverse YouTube-filmpjes laten zien dat het nog steeds staat als een huis met voldoende staal op het toneel. Omringd door flink wat elektronica. Hoe klonk het vroeger in 1984? Wel nu zo. Van het album Beating the Retreat. Test Department en Sweet Sedation. Overigens, hou X-Ray dit in de gaten, want we gaan natuurlijk weer wat weggeven rond Grauzone. Test Department.

het afgelopen weekend, en dan heb ik het over het Le Guess Who weekend. Het was natuurlijk ook wel een beetje het weekend van Kevin Martin, oftewel The Bug. Hij heeft daar heel erg veel artiesten neergezet en heeft zelf ook nog een groot aantal optredens gegeven onder allerlei verschillende namen. Eén ervan, dat was dit Zonal. En Zonal is behalve Kevin Martin van The Bug natuurlijk ook Justin Broderick van Godflesh. Hey, die naam kennen we natuurlijk van vroeger, die twee samen, want dat waren natuurlijk Techno Animal. Ze zijn gewoon weer samen, Zonal. Wrecked is het album en u hoorde de titeltrack Wrecked. En dat is nieuw verschenen via Relapse Records. Heerlijk werk van Zonal hier bij X-Rated op de Concertzender. Ik heb heel wat heavy werk gezien afgelopen week. Afgelopen 4 dagen. Misschien dat daarom deze X-Rated wat heavier is dan normaal. Maar goed, we gaan nu naar ander heavy. Nou, zo heavy is dit trouwens ook weer niet. Shrine, de nieuwe. En dat is rechtstreeks uit Bulgarije. Helemaal geweldig werk van Hristo Gospodinov. Shrine, het nieuwste album, heet Quintessence. En daarvan hoort u nu Gaia. Hier is de nieuwste van Shrine. Als hij tenminste wil starten. Dat wil die. Goed. Gelukkig maar.

Shrine met Gaia van het nieuwste album Quintessence. En dat verscheen via Cryo Chamber. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar één verdieping naar beneden, bij Theater Kikker, hieronder de studio. Daar werd gisteren een buitengewoon bijzonder optreden gegeven door drie Taiwanese mannen. Scattered Purgatory heette ze. En die hebben werkelijk een fenomenaal optreden gegeven in dat hele, hele piepkleine zaaltje van Theater Kikker. 70 mensen kunnen erin. Dus ik heb wel heel erg gezorgd dat ik op tijd was. En gelukkig heb ik het hele concert buitengewoon goed kunnen zien en horen. Het was een waanzinnig concert sowieso qua muziek. Maar de complete waanzin, die werd echter neergezet door de frontman die een totale bizarre performance gaf, waar hij zichzelf ronddompelde in verf, waar hij ook zijn hoofd in emmers verf stopte en aan de weer ging met allerlei Taiwanese poppen en het de rest van het optreden heel volledig bewegingsloos zat met de pop, terwijl hij droop van de verf en in een soort trance raakte door de muziek. En dat kan bij Scattered Purgatory. Het is een soort crowd space versie van Sun-O. Het heeft de heavy, het heavy geluid van Sun-O en de space van crowd. Af en toe doet het aan Ashra Temple denken. Maar in ieder geval, crowd invloeden, die zijn er volop. Daarom andermaal een track van Scattered Purgatory van het album Lost Ethnography of the Miscanthus Ocean. De titels die staan niet op het album, althans het staat er op het Taiwanees op, maar gelukkig via Bandcamp kunnen zien dat deze track Cloudborn heet. Heerlijk werk van Scattered Purgatory.

Tony Wakeford met Down the Road Slowly. Het is niet Sol Invictus, maar Tony Wakeford solo. En dat staat op het album Into the Woods. En dat stamt uit 2007. Daarna de etnische Oosterse krautklanken. Of daarvoor moet ik zeggen. Van Scattered Purgatory. Tony Wakeford, die sloeg deze X-rated af. Maar u weet het, er is altijd een derde uur en die gaat aanstonds beginnen, direct na 11. X-Ray tot middernacht. En dat is ditmaal de eer voor de mix Aerial Views 6. Een exclusief voor X-Ray gemaakte mix door Southern Depot en Science. En deze twee heren, die heeft u eerder kunnen horen in X-Ray, want eerdere mixen zijn ook al langs geweest. Maar zo mooi als deze? Nou, deze is wel erg mooi. U vindt daar onder andere tracks van Phonem, Synchro, Ethernet, Aitar, Sync 24, Autumn of Communion en Burial. De volledige playlist staat natuurlijk op de site van de concertzender. Dat zometeen dus Aerial Views 6, direct na 11 hier bij de concertzender. Ik dank u allen heel hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet altijd erg goed. Sowieso heel fijn dat u erbij was. De playlist die staat volledig op de site van de concertzender. Maar u weet het misschien of u wist het niet. Maar de playlist wordt live aangemaakt. Dus iedere keer dat er een nieuwe plaat start, kunt u even de pagina verversen en de nieuwe titel zien.

Oké, nogmaals dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray. Blijf bij Aerial Fuse 6. IJs, Weder en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Ray. Dit. X-Ray dit. Maar ook een X-Ray op de Concertzender. Volgende week. Op de zondagavond. Gewoontegetrouw tussen 9 en 11. Voor nu, heb een mooie week.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

beschrijven. 1991, toen dit trio hun woede op ons losliet. Rage. We hebben het over Underground Resistance. Dit was van de Riot EP en die verscheen dus in 1991. Hij draait van het etiket naar buiten toe. En zo heb ik ook nog een t-shirt waarvan de naden aan de buitenkant zitten. Daar is dus eigenlijk omgekeerd. Maar het logo, dat zit dan wel weer aan de goede kant. Underground Resistance. En voor al die mensen die de Riot EP niet hebben, goed nieuws. Hij wordt opnieuw uitgebracht. Goedenavond, dit is de Concertzender. U bent verbonden met het radioprogramma X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Een boordevol programma met al heel erg veel nieuw werk. En dat gaat door, ja. Zoals deze van Steven Mellender. Oud Cabaret Voltaire lid Dada heet zijn nieuwste album. Het is een beetje leuk, dansy, housey. Zoals u nu hoort in de track Flashback. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Portrait met Decimal hoort u. En dat is Oscar Morgan van zijn mini-album Energy Band. Wat gaat verschijnen of wat is verschenen via Our Circular Sound. Heerlijk uptempo technowerk van Portrait hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu wat duisterder worden met de Negativity Bias. Hun nieuwste heet Fortes Fortuna Adiovat. En dat album verscheen via Audio Fab Records eind september. Een geweldig album. Dat getuige ook weer deze track. First System Breakdown. Dit is de Negativity Bias.

Ja, mooi dit. Krijg ik net door. Via de sociale. Maar ja, als hij ermee stopt, is het toch een beetje jammer. Nee. Dat gaat hem niet meer worden, hè? Nee. Hij heeft er moeite mee. En dat is jammer. Maar ja, goed. Hij duurt nog ongeveer 1 minuut. En dan is hij sowieso afgelopen. Maar het is wel jammer. Holic Spice hoort u met de track Velvet Hourglass. En dat is van het nieuwe album Axis Mundi. En Holic Spice, die kent u wellicht als producer van diverse trance en techno dingen. Maar doet ook hele mooie filmmuziek. Met onder andere ook Patrick Savage. En die hoorde u onder andere op viool. En heeft aangenaam samengewerkt met Phil Von van Von Magnet. En heeft ook als onder Spice, Under the Influence from Von Magnet, een album uitgebracht. Holic Spice dus, en met Velvet Hourglass. En de laatste minuten van dit uur zijn voor onze Orfax. En Orfax is Sietse van Erve, de label-eigenaar van Moving Furniture Records. Die heeft getracht een heuse single uit te brengen. Ja, gewoon 4 minuten. En dat is bijzonder voor hem, want hij doet het nooit onder een half uur eigenlijk. De single heet gewoon Piano Music, omdat het gebaseerd is op geïmproviseerde pianowerken. Dit is de track De Steiger, met uitzicht op de Sint-Urbanuskerk. Orfax.

0: it.
1: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze inmiddels koude zondagavond. Donker, de wintertijd is helaas weer ingetreden. Dan wordt het weer midden op de middag donker. Wat een narigheid. Maar goed, we moeten er maar weer doorheen buiten door die winter. Het voordeel is dat het wel inderdaad vroeg donker is voor een programma als X-rated. Geniet van al het moois van toen en nu. Tot 11 uur, daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-Ray. Gisteren was ik met mijn lief in Paradiso in Amsterdam bij het London Calling Festival. En eigenlijk stiekem maar voor één band, The Twilight Sad. Het was een buitengewoon leuk optreden met een heerlijk Schots accent van de zanger. Het viel mij 100% mee. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ik vond het best heel erg leuk. Ik deed me een beetje denken, ik zeg niet dat het erop leek, maar deed me een beetje denken aan de band Modern Eon. Die komt weliswaar niet uit Schotland, maar uit Liverpool. Kwamen niet verder dan 4 singles en 1 LP. Daarna viel de band uiteen in onder andere de bands Apollo 440 en Dead or Alive. Dit is Modern Eon met Euthenix uit 1981. In 1980 hebben ze een andere versie, een eerdere versie uitgebracht, maar die uit 81 die ze erop hebben genomen is zoveel mooier. Dit is Modern Eon, Euthenix.

Nou, via het zwarte gat naar de hel. Burn in Hell, wellicht wel de donkerste track die gemaakt is door Dirk-Jan Müller. Oftewel Cosmic Ground, het nieuwste album Cosmic Ground is verschenen. Gewoon getiteld 5. Cosmic Ground 5 met de track Burn in Hell. En hij doet alles zelf op analoge modulaire synthesizers, sequencers, Farfisa organ, string ensembles, mellotron en de bas. Geweldig nieuw werk van Cosmic Ground. En we gaan nog wat dieper met de nieuwste van Sun op de draaitafel. Sun O, oftewel gewoon Sun. Craig Anderson, Stephen O'Malley, dat is de kern, bijgestaan door Tos Nieuwenhuizen op Moog synthesizers. Hildur Gotnadutir op cello en Tim Midget op elektrische baritongitaar. Pyroclasts heet het nieuwste album van Sun. Oh, dit is Frost hier bij X-Rated. Omdat het koud is.

66 is inmiddels. We hebben het over Kim Gordon van Sonic Youth. En eigenlijk heeft ze nu pas haar eerste echte soloalbum uitgebracht. Afgezien van wat gelegenheidsprojecten in het verleden. Maar nu echt een eigen soloalbum. Kim Gordon's No Home Records. En u hoorde daarvan Get Your Life Back. Een geweldig album wat vriend en vijand zal verrassen. En in de komende X-Rated komt er vast nog wel een track voorbij van deze nieuwe van Kim Gordon. Het kan niet op met de nieuwe releases hier bij X-Rated op de Concertzender. Ik zei het al, heel veel nieuw werk en er ligt er nu weer één. En dat wordt het album van RNGMNN. En dat staat voor Ronnie Engman. Die is al zeer geruime tijd bezig met het maken van muziek. Heeft zichzelf ooit in de chip tunes gestort. En heeft, een jaartje geleden ongeveer een album uitgebracht op Reverse Alignment Records. Wat helemaal een soort desolate, isionalistische dark ambient was. En nu komt er een nieuw album op het Winter Light label uit Haarlem. Dat album Arctic Interference. En ja, ik zei het al, het wordt koud. Dus daar past deze bij. Dit is RNG MNN Dust on Snow hier bij X-Rated.

hoorde de titeltrack van het nieuwste album Leaving Meaning van Swans. Al sinds jaar en dag de band van Michael Girard. En die weet zich ook al ontzettend lang vergezeld van iemand als Norman Westberg, die ook nog steeds in de band zit. Overigens, het concert wat hij gaat doen in Paradiso, ergens verderop, is met Norman Westberg in het voorprogramma en die doet dan weer niet mee met de Swans live. Nou goed, anyway. Deze track, Leaving Meaning, werd in samenwerking gemaakt met The Necks. En verder doen er ook nog mensen als Anna en Maria van Housewolf mee. Baby D, Ben Frost. En hij weet zich vergezeld van nog veel meer uitstekende coryfeeën uit de muziek die er te doet. De nieuwste van Swans aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor hoort u Netherworld. En Netherworld is het ijskoude project van de label-eigenaar Alessandro Tedeschi. En hij is dus de label-eigenaar van Glacial Movements en maakt muziek als Netherworld. Zijn nieuwste album heet Algida Bellezza. En daarvan hoort u de track Somniosus Microcephalus. Netherworld.

0: En dit is volgens mij de allereerste X-rated waar er op de eerste track na van het eerste uur Underground Resistance en de tweede track na van de opener van het tweede uur Modern Eon alleen maar nieuw werk was te horen. Er was zoveel nieuwe releases, er waren er echt zoveel dat ik het allemaal gewoon kwijt moest. Volgende week, ik beloof het, dan is er natuurlijk weer een nieuwe X-rated en dan zal ik ook weer eens oog hebben voor het oudere werk. Want ook dat doet ertoe. Eigenlijk gaan we met redelijk nieuw werk, redelijk van vorig jaar, door in X-Ray zometeen. Illui Tech, en dat is het project van Sergio Calzoni en Andrea Bellucci. Dit duo maakte de soundtrack voor Winter Departures. De winter is aanstaande, dat is duidelijk. Het is een album wat verscheen op Text in 2018. Daarna hoort u een track van Lingua Lustra van zijn 2018 album Cygnus. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij X-Rated, blijf bij de concertzender. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated. X-rated.

zeer fraaie track van Metrodade. Metrodade met The Endor Voyage. En Metrodade is Gert-Jan Bijl uit Nederland. En die heeft 22 verschillende namen waaronder die muziek maakt. Jawel, Metrodade is er een van. The Endor Voyage, hoort u. Gisteren trad Underworld op in het Amsterdamse Ziggo Dome. Ik was daar helaas niet bij, maar ik heb van vele zijden gehoord dat het geweldig was. Jammer dan, soms mis je wel eens dingen. Underworld was bezig met de Drift Series. Er is nu Drift Series 1 verschenen, de Sampler Edition. Afgezien van de hele box rond de Drift Series. Dit is This Must Be Drum Street. Dit is Underworld. En u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nieuw werk van Monolake en toch ook weer niet. Deze track is nooit eerder verschenen, maar is wel een wat oudere track al. Monolake, oftewel Robert Henke met 4C160Q. Het staat op een serie 12 inches, een werkelijk fantastische serie 12 inches... die verschenen zijn en nog steeds gaan verschijnen van het label Detuned. En dat heeft allemaal te maken met het 10-jarig bestaan van het Detuned label. Nu is er weer een 12 inch op de markt waar deze Monolake op staat. En verder nog tracks van David Morley en The Future Sound of London. Maar u hoorde deze track dus, de geweldige track van Monolake hier bij X-Rated. En ik had het al eerder over dit album. De derde track inmiddels draai ik ervan en ik kan er wel door mee blijven gaan. Dit wordt inderdaad een eindlijstje. Het album van Ekman, oftewel Roel Dijks. Heel veel moois wordt er ook in Nederland gemaakt, dat blijkt maar weer. A Pastime for Semigods heet het nieuwe album. Het is nu deze week eindelijk verschenen via Bedouin Records. Dit is het geweldige Ekman met Thinking Cold.

Ik weet niet wat het is hoor, met ASC. Maar alles wat die man maakt is helemaal geweldig. Of die nou de ambient induikt of dit soort werk maakt. Werkelijk fantastisch. Dit is het nieuwste album Realm of the Infinite, ASC. Een dubbelaar en u hoorde Black Rooms van dat nieuwe album wat via Auxiliary verscheen. En dat allemaal hier te horen bij X-Ray Dit op de Concertzender. Waar tot mijn grote schaamte nog maar één track heb gedraaid van het nieuwe album van Kim Gordon. Natuurlijk al sinds jaar en dag van Sonic Youth. No Home Record is het album. Sketch Artist, de track. Dit is geweldig nieuw werk van Kim Gordon.

Zo, dat is nog eens indringend. De Italiaanse band Carnera. U vindt het op de mini-LP Colpo di Mano nella Zona Grigia. En u hoorde Io So, de Remisilata V2 Carnera. Dat allemaal van Carnera dus inderdaad. Dat verscheen via She Lost Control Records. Dit is X-Rated op de Concertzender. Met fonkelnieuw werk, want nog niet uit. Volgende week gaat dat gebeuren. Het nieuwste album van het Bersarin Quartet. Een kwartet wat overigens in het begin helemaal geen kwartet was, maar wat inmiddels is uitgegroeid tot een kwartet. Jawel, het nieuwste album heet Methoden und Maschinen. Het is echt een fantastisch album, dat nieuwste album van de Bersarin Quartet. Dit is 2287 Bersarin Quartet. Eindelijk wat rustiger aandoen.

0: misschien wel het beste album van Lindström. Ik begin hem steeds fraaier te vinden. Het nieuwste album heet On a Clear Day, I Can See You Forever. Dat is geen via Small Town, Supersound, moet ik zeggen. Het nieuwste Lindström album, daarvan hoorde u As If No One Is Here.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Koud, donker, dus ontsteek die kaarsen, dempt derhalve de lichten en vult u zelf een goede kelk voor al het moois van experiment van toen en nu. Afgelopen week is de film Spirits in the Forest, de film van Depeche Mode, in première gegaan. Het is niet de concertfilm waarvan ik gehoopt had dat het was. Zoals The Cure dat deed bijvoorbeeld. Het is meer een film die gaat over zeven fans. Maar wel mooi verfilmd door Anton Corbijn. Naar het schijnt. Eind. Nou, ik heb hem zelf niet gezien. Maar in ieder geval de film, daar hoor ik hele verschillende kritieken over. Valt tegen, slecht en fantastisch. Hoe begon Depeche Mode? Wel nu met het eerste singeltje Dreaming of Me in 1981 via Mute Records, waar ze nu nog steeds bij zitten. De B-kant, dat is Ice Machine. Het is een oud singeltje, het zweeft een tikkeltje en het tikt, maar het is wel Depeche Mode met Ice Machine.

En dit gaat nog wel even zo door. Maar het mooiste thema uit deze track, die heeft u gehad. Wat een prachtige melancholie. En dat in de eigenlijk, ja, zeg maar, soort prog space. En dat komt van Radio Massacre International. Die heeft ons weer weten te verblijden met maar liefst 2 nieuwe dubbelalbums waar dit er een van is. De andere is M21 en dit is een van de andere nieuwste. The Roads Less Traveled. Radio Massacre International. En u hoorde een stuk uit Sage. Prachtig. Erg mooi. Maar nu is het wel tijd voor iets heel anders. Terug in de tijd. En dit is wellicht wel het meest maniacale nummer wat ik ken van Skinny Puppy. Het staat op het, nou eigenlijk een beetje ondergewaardeerde album Lost Rights, wat ik een van de beste albums vind. Dit is van dat album Skinny Puppy met Circus Dance.

Een rasechte klassieker hier bij X-Rated, Megaptera. Het stamt alweer 1998, verscheen via Release Entertainment. En is een van de eerste artiesten die zich op het Cold Meat Industry label liet zien. The Curse of the Scarecrow is het album. En u hoorde Don't Desecrate the Dead. Megaptera hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu heel nieuw werk van ook oud-gedienden. En dan hebben we het over De Fabriek, het collectief uit Zwolle. Die zijn nog steeds actief en dat is goed en zeer goed om te horen. En het materiaal mag er ook wel degelijk wezen. Ze zijn er al een tijdje mee bezig, een serie rond remixes. En die verschijnen allemaal in volkomen onlogische volgorde. Bijvoorbeeld remixes volume 2 verscheen als eerste en daarna 6. En daarna 5 en daarna 8 en daarna 7 en daarna... Nou ja, noem maar op. Maar nu is dan eindelijk het zover dat remixes volume 1 gaat verschijnen. De Fabriek is dit. Fonkelnieuw werk. Dit is Verontdekkingen. Luister naar nieuw werk van De Fabriek.

Jawel, en ineens is die weg. Nieuw, helemaal nieuw, helemaal fonkelnieuw werk van Esplendor Geometrico. Het duo uit Spanje wat al sinds 1980 heerlijke industriële ritmes op ons loslaat. Esplendor Geometrico van het nieuwe album Strepitus Rhythmicus. En dat verscheen gewoontegetrouw op Geometriek. U hoorde Compensación van Esplendor. X-Rated op de concertzender, waar we nu even de space in duiken. Met zometeen nog een stukje lekker Cosmic Ground. Maar nu eerst werk wat nog moet gaan verschijnen van Konrad Schnitzler. Nee, geen nieuw werk, dat kan al niet. Geruime tijd is Konrad al niet meer onder ons. Maar we hebben het over een plaat die in 1976 is opgenomen. In 2010 eerst is uitgebracht in een oplage van 26 stuks. En daarna heruitgegeven 200 stuks. Wat ook al niet veel is en nu eindelijk goed leverbaar is via het Bureau B label. We hebben het over de soundtrack voor de film Slow Motion. Hier is Konrad Schnitzler met het eerste gedeelte van die track. Slow Motion 1 dus van die soundtrack.

0: Wat een geweldig album, wat een geweldige track, wat een geweldige man. Dirk-Jan Müller heb ik het over, oftewel Cosmic Ground. Je hoorde een flink gedeelte van de track Planet Dirt. En het staat op het nieuwe Cosmic Ground album Melt. En dat verscheen via zijn eigen Studio Flash. Cosmic Ground hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Maar we zijn aanbeland bij het tweede uur X-Rated. Nog tot 11 uur. En daarna meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan terug naar 1990. Het collectief Nox. En dat zijn onder andere Jérôme Nox. En die wist zich eigenlijk al een tijd lang vergezeld van Laurent Perrier en Laurent Pernice. En deze heren vormden Nox, ook wel collectief Nox. In 90 verscheen het album Killing Drive Power. En daar zat een 7-inch bij, een singeltje onder de titel Jabba. En die ligt nu op de draaitafel. Hier is Nox.

Een waarlijk schitterend werkstuk, wat natuurlijk heiligschennis is om daarop in te breken. Maar als ik u vertel dat ik in het verleden al een hele X-ray heb opgenomen met het volledige werkstuk, dan kunt u dat altijd nog volledig naluisteren. Ik heb het over The Sinking of the Titanic. Een werkstuk van Gavin Bryars, Philip Jack, die helaas al niet meer onder ons is, en Alter Ego. Op 14 april 1912 zonk de Titanic. En dit prachtige werkstuk werd gemaakt in 2007. Natuurlijk origineel in een hele andere versie. Uitgebracht op het Obscure label. Het label wat in het leven is geroepen door Brian Eno en Gavin Bryars. Prachtig. The Sinking of the Titanic hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu oud en ook weer nieuw werk van Coil in samenwerking met de Nine Inch Nails. Het album Recoiled verscheen precies 10 jaar geleden en nu 10 jaar later wordt het wederom heruitgegeven. Recoiled van Coil en Nine Inch Nails. Dit is Eraser Reduction.

Dit grenst toch echt aan genialiteit. Ik heb het over Dam Dike Stare. En ik heb ooit een fenomenaal optreden van ze gezien. Waar dit soort dingen te horen waren in een muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Dat was echt waanzinnig. Dam Dike Stare was dit. Met de Stars

verschenen op Modern Love. En hier bij X-Rated op de Concertzender zijn we aanbeland bij nieuw werk op het fenomenale Winter Light label. De onvolprezen Mike O'Shea doet het weer met een geweldige release die wat mij betreft alweer binnenkomt in de eindlijst. En ik heb het over Ona Sander, Ashtoreth en Gidja. En dat zijn respectievelijk de heren Maurizio Landini en Peter Verwimp en de dame Abby Hellas Doutir. En samen vormen ze dus Ona Sander, Ashtoreth en Gidja. Het nieuwe album heet Animic Atmospheres. En dit is Knocking on the Death Door.

finde mich auf der Erde in einem endlosen

heerlijk werk van Hecate.

Piraten aus Deutschland hoorde het album Sonnentanz. En dat was de track Die Sonne im Geiste. Heerlijk werk, Hekate. En hiervoor kon ik luisteren naar het uit Wales afkomstige Shin I Koon met zijn nieuwe album Megaliths. En Megaliths verscheen via Cold Spring. U hoorde Pantre Yvan, Panther Ivan, Pantre Yvan, hoe spreek je het uit? Ik heb geen idee. Misschien wel op zijn Welsh, misschien op zijn Engels, op zijn Frans. In ieder geval was dat Shin I Koon. En daarvoor nieuw werk op het Winterlight label van Ona Sander, Ashtoreth en Gija met het album Animic Atmospheres.

0: En met Hecate sluiten we deze episode van X-Rated helaas alweer af. De twee uurtjes zijn weer omgevlogen wat mij betreft. Ik hoop ook wat u betreft. Volgende week, ijs en wederdienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Maar zometeen is er ook nog een derde uur. En daarin hoort u het nieuwste album van Aiden Baker. En het grappige aan Aiden Baker is dat het lijkt alsof hij op een hele batterij elektronica aan het werk is. Maar hij doet het alleen maar met basgitaar en gitaar en wat elektronische effectapparatuur. Meer niet. U hoort Aiden Baker met twee tracks van zijn nieuwe album Pitu Viri. En dat verscheen via Glacial Movements. Dat fantastische Italiaanse label wat zoveel moois op ons loslaat. Direct uit de Poolvlaktes. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Heel fijn dat er ook helemaal niets is misgegaan wat de techniek betreft. Rest mij nog om eventjes u te vermelden dat er een prachtig verhaal, om nog even terug te komen op het Roadburn Festival, een prachtig verhaal op de concertzender site staat van mijn collega Mark van der Voort. Die heeft een prachtig essay geschreven over een hele mooie recensie over het Roadburn Festival. Dat vindt u op concertzender.nl. Kunt u nagenieten. En dan kunt u ook nog terug naar de uitzending van 24 maart jongstleden, waar ik Walter Hoeymakers te gast had. Goed, wat mij betreft blijf bij X-Ray en hopelijk tref ik u weer volgende week voor een nieuwe X-Rated. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

Max. Raids.

0: We schrijven 1996 toen Joel Mull deze 12 inch maakte. Een heerlijke 12 inch die verscheen dus in 1996. U hoorde The Big One van Joel Mull. En het komt om, het staat op de 12 inch Stomp Dust Corp. En Corp staat natuurlijk voor Corporation. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Strakjes in dit uur hoort u alles over kaarten die gewonnen kunnen worden voor het Dutch Electronic Masters Music Festival. Nummertje 2 wat gehouden gaat worden in het theaterke in Best. Maar daarover straks meer. Nu eerst nieuw, heel nieuw werk van Matasism. The music is control of your acid mind. Je hoort deze track van de 12-inch Chaos Theory. En dat is verschenen via B-Pitch Records, Alan Aliens label. Dit is Metasism, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.
1: You are now about to enter a dimension of sound, beats and rhymes. A dimension where music is the controller of the mind. A dimension where bass and treble are the necessities of all men.

Een dame die zich DJ Mel G noemt. En deze dame die gaat inderdaad een geweldig album uitbrengen. Althans, het is een soort mini-album. Die Issues heet, met een aantal tracks daarop die uitstekend zijn. Zoals deze ook. Issues en dan de intro. De eerste track dus van het DJ Mel G mini-album. Issues dus. En die gaat verschijnen via Juicy Gang op 20 juli aanstaande. Wat ook nog niet uit is, is een nieuwe van Ahmed Sisman. En Ahmed Sisman die brengt een album uit, The Third Space. En dat doet hij op The Third Room. En dit is The Break of Dawn. 23 juni verschijnt dus deze Ahmed Sisman.

Waanzinnig dit, echt. Geweldige track door merg en been. Ik heb het over Richie Culver. Poëet, kunstenaar, muzikant, van alles en nog wat. En die gaat een remix-album uitbrengen op 23 juni. En dat album gaat heten I Was Born By The Sea, The Remixes. Je hoorde Love Like An Obsess. En dan in de Aho San remix. En dat Aho San er wat van kan, dat weten we inmiddels. 9:30 geweest, de hoogste tijd om u alles te gaan vertellen over het Dutch Electronic Masters Music Festival. Waarvoor u kaarten kunt winnen. 2x2 kaarten geven we weg voor dit festival, wat gehouden gaat worden op zaterdag 26 augustus. Een eendags festival op deze zaterdag van 2:00 middags tot 10:00 avonds. Er zal worden opgetreden door Elektronische Machine, door Feralia Planitia, door Ron Boots en The People's Republic of Europe. En dat is inderdaad een nogal eclectisch geheel. Er werd mij verteld dat het een soort tegenhanger is van het E-Live Festival. En dat blijkt wel, want het is eigenlijk nog een stukje diverser. Zo begint de middag met Elektronische Machine en Feralia Planitia. En dat is toch meer in de elektrohoek. En s'avonds is het de beurt aan Ron Boots, die natuurlijk behoorlijk in de synths en de sequencers zit. En flink wat dark ambient en doomcore hard industrial werk van The People's Republic of Europe. Een en ander gaat plaatsvinden in het theaterke in Best. En Best is goed bereikbaar via de trein. En vanaf het station is het nog een kleine, laten we zeggen, 20 minuten lopen. Dus dat is allemaal goed te doen. U kunt kaarten winnen simpelweg door te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Dutch Electronic Masters Music Festival 2. De mailbox die gaat open en die sluit om 10:00. En tot die tijd hoort u prachtige klanken natuurlijk. Wij beginnen wat later in de middag met Feralia Planitia. Dat is Simona Della Morte en zij woont in Haarlem. En ze is afkomstig uit Italië. Daarvoor is de beurt aan Elektronische Machine en die komen uit Papendrecht. Maar eerst, hier is Feralia Planitia. En dat komt van een mini-album wat verscheen van Feralia Planitia. Dit is Feral Planets. De mailbox die staat open en de muziek die spreekt voor zich.

Ron Boots. En zoals we Ron kennen, gaat dit nog wel even door. Nou, dat klopt. Het is een track van 28 minuten. Ron Boots treedt dus ook op dat festival waar we kaarten voor weggeven. De Dutch Electronic Masters Music Festival 2. Zaterdag 26 augustus in het Theaterke in Best. Ron Boots, en dat is natuurlijk de man achter Groove Unlimited. Dat is het label wat al heel erg lang de meest fijne synthie en elektronische releases brengt. En ook nog eens een keer een geweldige distributeur is. Ron Boots doet een thuiswedstrijd, want die woont in Best. Dan gewoon lekker met de synths om de hoek. Ron Boots, When It Gets Dark, dat was het album. U hoorde 708, oftewel 7.08. En de dag wordt afgesloten door een opmerkelijke boeking, namelijk The People's Republic of Europe. En dat is Pieter Winkelaar die erachter gaat, schuil gaat. En vroeger was het met z'n drieën, toen met z'n tweeën. Maar zijn compaan Puk, die is ook al een flinke tijd weg. En tegenwoordig is het Pieter Winkelaar alleen. Misschien brengt hij wel iemand mee, dat weet ik eigenlijk niet. Doomcore, Hard Industrial, maar ook Dark Ambient. En ik heb gekozen voor een track van het album Solipsism. En dat verstamde alweer uit 2011. U hoort Call of the Illuminati. En ik heb voor dit album gekozen omdat dit hele album is opgedragen aan Arjen Gronneman. En dat is fijn. The People's Republic of Europe. En u kunt nog 9 minuten lang mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op kaarten. Rond half elf maak ik bekend wie de winnaars zijn.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, heeft lekker gemaild. Die zit lekker vol. En ik zal straks de winnaars rond 10:30 bekendmaken voor de Dutch Electronic Masters Music Festival. Maar eerst gaan we terug naar 1983. Een opmerkelijk singeltje, want verder dan één single is Tana Amelo Smith nooit gekomen. Wel doet ze nog mee op een album, een live album, California Babylon. Maar deze 7-inch werd dus in 1983 uitgebracht op Subterranean Records. En zij werd daar bijgestaan door Factrix, leden van Factrix en Monty Cazaza. En het is uitgebracht op een 7-inch, een soort split. Met aan de ene kant dus Tana Amelo Smith samen met Factrix en Monty Cazaza. En aan de andere kant de track Zanoni. En dat is Joseph T. Jacobs. En hij is weer van Factrix, inderdaad. Een geweldig 7-inch. Prescient Dreams. Dit is Tana Amelo Smith.

Nou, dat mogen duidelijk zijn. Laibach heeft hun allerbeste album sinds tijden uitgebracht. Sketches of the Red Districts. Een waanzinnig goed album op God Records. De titel van de track, die mag u zelf opzoeken op de site van de concertzender. Daar ga ik me niet aan wagen. Laibach. En dat is inderdaad weer terug naar de sound die we... Nou ja, die we in ieder geval, die ik in ieder geval omarm. Laibach, zoals het hoort te zijn op Sketches of the Red Districts. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En er is een verzamelaar uitgebracht van Tunnels of A. En Tunnels of A heeft erg veel opgenomen zonder dat het is uitgebracht. En dat gebeurt nu wel. Op het album The Smeared Cloth 2012-2018 via het Poolse Zoharum. Er is die Tunnels of A met To the Partial Victim.

Sometimes she would line up her toys, and they would speak.

De gezelligheid van Sutcliffe Jugend. Als er ook maar iets beklemmends is, dan is het ook wel deze track van Blue Rabbit. Het album Blue Rabbit en u hoorde de titeltrack Blue Rabbit. Sutcliffe Jugend. Kevin Tompkins en hij startte Sutcliffe Jugend begin jaren 80 en verliet deze act om toe te treden tot White House. En later heeft hij deze act Sutcliffe Jugend weer opgestart. Samen met onder andere Paul Taylor. En later hebben ze weer besloten om ermee op te houden. En toen werd het Slaves No More. En toen werd dat ook alweer verleden tijd. En toen werd het Sutcliffe No More. Dit was nog Sutcliffe Jugend uit 2012. X-Rated op de concertzender. En het is 6:30. Dat betekent dat we iets te laat zijn voor de prijswinnaars. Maar dat maakt niet uit. U heeft natuurlijk gezellige deunen gehad om als wachtmuziekje. En te wachten op wie de winnaars zijn voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 2 in Best. Dat zijn achtereenvolgens. Ik heb hier natuurlijk heel eerlijk de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. Dat kon, want u heeft een weer goed gemaild vanavond. Dat zijn achtereenvolgens Robert Kolk en Arno Wientjes. Robert Kolk en Arno Wientjes. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat wordt nog op de mail gesteld. Maar u kunt er in ieder geval van uitgaan dat u toegang heeft. Plus 1, inderdaad, voor het Dutch Electronic Masters Music Festival 26 augustus aanstaande. En nu door met Club en Ona Sander. Ze staan... ik moet natuurlijk nog even feliciteren namens de concertzender, namens X-Rated, namens de organisatoren Gerrit Vos en Harald Gramberg voor deze actie. Club en Ona Sander, zij hebben een track weten te leveren op de verzamelaar Mysterium Incubus et Terror. Music inspired by Edgar Allan Poe's stories. Dat verscheen via het Italiaanse 8 Tower. Een uitstekende verzamelaar van Club en Ona Sander hoort u nu A Descent into the Maelstrom. De rest van het album is ook zeer de moeite waard. Maar hier is nu Club en Ona Sander.

Ik weet niet hoe die het doet hoor, die Giulio Aldinucci. Maar echt, het ene na het andere plaatwerk wat hij uitbrengt is helemaal geweldig. Zoals deze ook weer. No Eye Has an Equal. Giulio Aldinucci bevindt zich op de 9e plaats in de X-Rated Album Eindlijst over 2019. U hoorde Brezza, Perduti, Arsi, Tramonti, Giulio Aldinucci op 9. Dat betekent dat we vanzelf nummer 8 binnenglijden. Met net zulke mooie klanken, namelijk die van Losil. En daarvan kan ik het eigenlijk hetzelfde zeggen als over Aldinucci. Hij doet het wederom.